Maak ik mij schuldig aan de ruimte die ik inneem, voorrecht geboren.